0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: let me down.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nog een raketaanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Die zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Saoedi-Arabië zegt ook een raket van de Houthis te hebben neergehaald. Die was onderweg naar een militaire basis. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daar zijn 2 mensen omgekomen, de bestuurders van beide betrokken auto's. Ook raakten 2 andere mensen uit 1 van de auto's gewond. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapper in Vlaardingen is een explosie geweest. De gevel is zwaar beschadigd. De gemeente doet nog onderzoek of die nog verder kan instorten. Afgelopen zomer was er volgens Omroep Rijnmond een kappersoorlog in de stad. De burgemeester besloot toen een kapperszaak een tijdje dicht te houden na meerdere explosies. En premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Het weer van Weer Online. Vanochtend is het fris en kunnen lokaal wat mistbanken voorkomen. Uiteindelijk stijgt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Opnieuw een aanval door de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er kwam iemand om het leven en 11 mensen raakten gewond. Eergisteren was er ook al een aanval en gisteren eentje op een ander vliegveld. Vannacht haalden de Saoedi's nog een raket neer die op weg was naar een militaire basis. Een heftig verkeersongeluk gisteravond in de Gelderse Betuwe. Op een provinciale weg bij Kesteren botsten twee auto's frontaal op elkaar. De bestuurders van allebei de auto's kwamen om het leven. Ook raakten twee mensen gewond. Op beeld is te zien dat een van de auto's ondersteboven in de berm ligt. In Vlaardingen is gisteravond rond 11 uur een explosie geweest bij een kapperszaak. Daardoor raakte de gevel beschadigd. De oorzaak is niet bekend. Afgelopen zomer meldde regiozender Rijnmond een kappersoorlog in de stad. In augustus hield de burgemeester een kapperszaak dicht na meerdere incidenten. En bij het cellencomplex in Den Bosch is volgens Omroep Brabant een bijzonder pakket afgeleverd. Er stond gisteravond ineens een maaltijdbezorger op de stoep. Familie van een gevangene had een shawarma-schotel voor hem besteld. Maar de politie had slecht nieuws. Iets laten bezorgen in het cellencomplex is verboden, dus is de maaltijd weggegooid. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Ze hebben het over een IT-incident en voor de zekerheid zijn er systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Daardoor werken apps en websites niet en kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Ook is de klantenservice onbereikbaar. Winkels zijn wel open. In de Gelderse Betuwe zijn twee doden gevallen bij een heftig ongeluk. Op een provinciale weg bij Kesteren botste een auto op een tegenligger. Allebei de bestuurders kwamen om het leven en twee mensen raakten zwaar gewond. Er is nog gezocht naar meer slachtoffers die uit de auto's geslingerd konden zijn, maar er werd niemand gevonden. Een Belg van 26 had een sturende rol bij de aanslag in Overasselt vorige maand, meldde RTL Nieuws. De man voetbalde ooit in de jeugd van de Belgische nationale ploeg en gaf zijn orders in een appgroep met de naam Voetbal. Hij schreef dat de mannen die naar Overasselt moesten €5000 extra kregen. En voor bestaanszekerheid is meer nodig dan alleen geld, zegt planbureau SCP. Ook het sociale leven en gezondheid spelen een rol. Daarom zouden ambtenaren vaker contact moeten hebben met mensen in armere wijken, zodat die snel de juiste hulp kunnen krijgen, zegt het SCP. Het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland eerst nog mist. Verder vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Klanten van Albert Heijn krijgen geen boodschappen bezorgd en ook bestellen gaat niet, want de site is uit de lucht. Albert Heijn heeft het over een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar het kan zijn dat op de elektronische prijskaartjes nog oude aanbiedingen staan. Ook Ethos en Gal en Gal hebben last van de storing. Er is meer bekend over een Belg die mensen zou hebben geronseld voor de dodelijke aanval vorige maand in Overasselt. Volgens RTL kreeg hij in juni nog 4 jaar cel voor drugshandel. Waarom hij toch nog op vrije voeten was, is niet bekend. Ooit was hij een groot voetbaltalent dat in het Belgische nationale jeugdelftal speelde. De meeste Nederlanders vinden orgaandonatie belangrijk, maar bijna een derde praat er nooit over. Veel mensen hebben eerst een aanleiding nodig, zoals een tv-reclame. Volgens de Transplantatiestichting is het voor nabestaanden fijn als er afspraken over zijn gemaakt. Vandaag begint de campagne. En het openbaar vervoer in België heeft vandaag veel last van stakingen. Bussen en treinen vallen uit omdat medewerkers actie voeren tegen plannen van de regering. Volgens de NS kunnen ook treinen vanuit Nederland vertraging oplopen. Zo rijden er de hele dag geen stoptreinen van Maastricht naar Luik. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken. Na een frisse start wordt het uiteindelijk 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Well,

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn kan geen boodschappen bezorgen en bestellen via de site gaat ook niet. Het bedrijf heeft te maken met een IT-incident en systemen zijn preventief uitgezet. Of dat betekent dat AH is gehackt, is niet duidelijk. De bescherming van de gegevens van onze klanten en medewerkers is het belangrijkste, zegt Albert Heijn. Er is werk aan de winkel voor dierentuinen met veel kleine verblijven. Die moeten van het kabinet gaan vernieuwen. Probleem is dat dierentuinen nu nog een vergunning hebben voor onbepaalde tijd. Daardoor kunnen ze het verbeteren van dierenverblijven jarenlang uitstellen zonder dat ze daarvoor worden gestraft. Veel rookwolken boven het Gelderse Doesburg. Daar is brand uitgebroken in een rijtjeshuis. En volgens Dagblad de Gelderlander kan het vuur zijn overgeslagen naar huizen ernaast. Of er gewonden zijn is niet bekend. Mensen in Doesburg hebben een NL-alert gekregen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En de droge zomer heeft de waterschappen miljoenen gekost. Ze moesten onder meer tijdelijke pompen plaatsen, dijken extra inspecteren en dode vissen opruimen. Een waterschap in Zuid-Holland gaf er zeker €1 miljoen aan uit. Veel waterschappen zijn er nog steeds druk mee en de kosten lopen dus verder op. Het weer van Weer Online? Zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

heel bijzonder dat zo'n Schotse band als Texas zich heeft laten beïnvloeden door de soulmuziek uit Amerika. Black Eyed Boy staat op White on Blonde, een album dat ze uitbracht in 1997. Welkom bij een nieuwe editie van Car Classics. We gaan door met onze trip langs de mooiste albums uit zeg maar 70 jaar popmuziek. Want zo lang is het alweer. Als we even kijken naar de oudste albums, dan zitten we al in de jaren 50. Nou, dat is 70 jaar geleden zo'n beetje. Dit is een plaat die uitkwam in 1991, Use Your Illusion 2. Er kwamen twee Use Your Illusion albums uit van Guns N' Roses. Dit is de tweede, maar ook op deze nummer 1 hit, oud liedje van Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Hele populaire groep was dat in de jaren 90. Dat kwam ook door die Eurohouse, hè, die zo in opkomst was. En ik moet wel zeggen dat dit dan wel weer lekker afwijkt van die Eurohouse. Want dat is niet bepaald mijn meest favoriete muziekgenre. Welcome to Tomorrow. Leuk album wel van Snap. En ook een goede single. En dat album kreeg dusdanig veel sterren op bijvoorbeeld allmusic.com. Dat dit album de lijst gewoon heeft gehaald. Ook al moet ik je wel zeggen dat ik deze muziek thuis eigenlijk niet draai. Maar als ik het zo hoor, denk ik wel bij mezelf. Leuk nummer. En er komen ook weer alle herinneringen naar boven aan de jaren 90. Heb je dat ook? Hashpipe, dat is Weezer van de Green Album.

is niet bepaald een van de makkelijkste nummers van Peter Gabriel. Ik was ook verbaasd dat dit nummer de eerste single was van het album Us. Maar ja, toch nog wel een kleine hit geweest. Ook hier in Nederland. Heeft toch nog wel op nummer 30 gestaan. Dus dat is een redelijke positie. Maar ja, hoger kwam die ook niet. En het verbaast me helemaal niks. Het is eigenlijk een nummer dat vooral over hemzelf gaat. Hij had nogal een moeilijke periode achter de rug, die Peter Gabriel. Echt scheiding achter de rug met Roseanne Arquette, de actrice. En nou ja, goed, hij dacht bij zichzelf, ja, ik ben geen goed mens. Ik moet toch wel met mezelf in de treinen komen. En daarom dat hij ook therapie heeft gevolgd. En in deze single hoor je dat eigenlijk ook. Hè? Dat hij nou ja, zichzelf in de spiegel kijkt en zegt, this time you've gone too far. Nou, een bijzonder nummer en ook een bijzonder album wel. Dat Us, moet hem eens een keertje opzetten. Want ik heb hem wel in mijn kast staan, maar ik heb hem al heel lang niet meer gedraaid. Ik vind ook niet alles even makkelijk, maar er staan wel een aantal hele goede dingen op. Zoals we dat wel gewend zijn van Peter Gabriel. Dan Parliament. Er staan met een heleboel platen in het albumalfabet. Ook met Up for the Downstroke. En dat is een plaat waarmee ze in Amerika uiteindelijk door zouden breken. Het werd zelfs nog een nummer 10 hit daar in Amerika in de R&B-hitlijst. En we horen hier een paar grote sterren in de soulwereld. George Clinton, Bootsy Collins en Bernie Worrell. Het is toch wel leuk dat die allemaal de handen in één hebben geslagen. En het titelnummer Up for the Downstroke is meer dan de moeite waard. Talking about these man.

0: Ik vind hem lekker, daar is hij van Parliament uit 1974. Up for the Downstroke. Je hoorde het titelnummer van dat album. Nou, welke nieuwe platen zullen we nu eens in luisteren?
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: Je krijgt erbij een overzicht van de platen die we voor het eerst tegenkomen in die Album Top 100. 12 nieuwe binnenkomers deze week, waarvan de eerste op 84, de Rolling Stones' Brussels Affair. Dat is een live registratie uit 1973. 60 jaar geleden kwam Freak Out voor het eerst uit van de Models of Invention. En de jubileumeditie vind je nu op nummer 80 van de Album Top 100. En op nummer 76, een naam die ik niet kan uitspreken, maar ik probeer het toch. Tinashe en het album heet Popstar. Die staat op 76. Op 73, Nessa Barrett met Tough Love. 63, Hermanos, ook al is zijn naam, Hermanos Gutierrez met Los Hoyos del Condor. En Europe met Can This Madness is deze week nieuw binnengekomen op 52. All the Shit van Normaal is nieuw op 50. 34, eerste week Leon Bridges met Happiness Anytime. Op 29, een plaat van Linkin Park, de soundtrack van Life in Sao Paulo. Unshatter heet die plaat. Davina Michel heeft ook een nieuwe plaat uit. After Part 1 staat op 28. En op nummer 9 vinden we Jade of Jade. Staat het hier verkeerd gespeld. Jade Lauren is dat. Met Miss Lauren op 9 nieuw dus. De top 3 bestaat uit Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Die gaat 1 plaats omlaag in de 16e week. 52 weken genoteerd in de Album Top 100. En deze week gestegen van 67 naar nummer 2. Taylor Swift met The Life of a Showgirl. En nieuw op 1, de nieuwe plaat van Nothing But Thieves. Die heet Stray Dogs. Dat is de opvolger van de conceptplaat Dead Club City. Dat is een plaat die hier in Nederland niet zo goed werd ontvangen. Stray Dogs krijgt betere kritieken en staat nu al bovenaan dus in de albumlijsten. En volgend jaar dan zal Nothing But Thieves ook weer in Nederland te zien zijn. Zo staan ze op Pinkpop en op Down the Rabbit Hole. En ze zullen ook nog een aantal concerten in Amsterdam geven. En als ik dan die plaat er even bij pak, Stray Dogs, dan vind ik eigenlijk de single Baby Cool wel een van de beste nummers van Nothing But Thieves van, zeg maar rustig, de laatste jaren. Dus die ga ik draaien. Stray Dogs, Nothing But Thieves op de bovenste.

Nobody Knows You When You're Down and Out. Dit nummer is eigenlijk al 103 jaar oud. Jerry Cox was degene die het voor het eerst uitbracht. Hij schreef het ook trouwens. En dit is dan de unplugged uitvoering van Eric Clapton. Clapton heeft het trouwens ook al een keer opgenomen met Derek en de Dominoes, dit nummer. En nou ja, het is in ieder geval een mooie uitvoering geworden, hè? Die unplugged versie. Je bent bij Car Classics en we laden je langs de mooiste albums uit de pop-story. In de alfabetische volgorde. We zitten bij onder andere de letter V van Van Halen Till. Tweede album van deze gedeeltelijke Amerikaanse groep. Hoewel Eddie Van Halen natuurlijk van Nederlandse afkomst was. En dit is de lead single van het album Dance the Night Away. Hier is Van Halen.

Grappig om deze plaat weer een keertje te horen van The Undertones met Fergor Sharkey, de man die een enorme solo-hit scoorde met A Good Heart These Days Is Hard To Find. En als je dan die single vergelijkt met wat hij heeft gedaan bij The Undertones, dan moet ik toch wel zeggen dat dat nogal, ja, hoe zou ik het zeggen, anders is in ieder geval. Maar goed, hey, dat is wel grappig. Ik kom nu een plaat tegen die we bij de W vinden van het albumalfabet, maar die ook te vinden is in dat beroemde boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. En We Are Family van Sister Sledge behoort daar ook bij. Dat is de plaat die centraal staat op Ice Radio deze week. En ik heb de grote hits al gedraaid. Ook We Are Family heb ik al gedraaid. Die nummer nog niet. Het is gewoon een albumtrack eigenlijk. Geen officiële single geweest, maar wel lekker om een keertje te draaien. Easier to Love. Het was wel het B-kantje van de single. Namelijk van We Are

0: Eigenlijk was ik van plan om vandaag We Are Family te draaien van dit album. Maar dat liedje hebben we een paar weken geleden ook al gedraaid. Dus daarom maar eens een keertje dit nummer dat geen single geweest is en ook veel minder bekend is. Maar ook wel lekker om een keertje te horen. Easier to Love van Sister Sledge.
1: Car Classics.
0: In 1970 verscheen er een dubbel LP van The Birds met één studio gedeelte en ook één live gedeelte. En ik ga in ieder geval een nummer draaien van dat live gedeelte. Ik moet wel bekennen dat ik de live registratie die is gemaakt in... even kijken hoor, is dat in het Golden Center Auditorium in New York. Ik moet zeggen dat ik niet alles even geslaagd vind van die live kant. Maar goed, daar kun je over discussiëren. Studio kant vind ik wel zeer geslaagd. Daar staat onder andere ook dat, ja, een van de beroemde nummers op. Ik kan er even niet opkomen. Dat ga ik zeker nog een keer draaien. Maar de live kant bevat bijvoorbeeld ook nog een registratie van Mr. Spaceman. En dat vind ik trouwens best wel een aardige live registratie. Dus die ga ik draaien. Komt oorspronkelijk uit 1966. Dit is de versie zoals je hem kan vinden op het album Untitled uit 1970. Hier zijn de Birds.
1: Car Classics.

van de EP's die er doorheen is gestipt. En die genoteerd staat in het albumalfabet. Fictitious Versions heet deze bijzondere EP van de staat, met allemaal andere uitvoeringen van nummers dan dat je gewend bent. En ik moet zeggen dat het resultaat er zijn mag. Dit was Get It Together, leuk nummer. Dan Prince. Dit nummer heeft hij opgenomen in 2010, maar het is na zijn dood uitgebracht in 2021. Welcome to America. Een opvallend maatschappij-kritisch nummer trouwens van Prince. Want als je goed luistert, dan hoor je dat het gaat over politieke verdeeldheid, desinformatie, racisme, exploitatie en de keerzijde van technologie. Het is bijna profetisch dit, hè, voor 2010. Erg goed nummer en een mooi album.

where you can fail at your job, get fired, rehired,

0: to America, one of our greatest exports was a thing called jazz. You think today's music will last? Welcome to America.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Schepen kunnen vanaf vandaag voorlopig weer in twee richtingen over de IJssel tussen Arnhem en Zutphen varen. Het water is gestegen, waardoor de vaargeul weer diep genoeg is. Ruim twee weken konden schepen alleen richting Arnhem. Schepen uit Duitsland moesten daardoor zo'n 300 kilometer omvaren. Spoorbedrijven beginnen vandaag samen met hulplijn 113 een campagne tegen zelfdoding op het spoor. Dat gebeurt bijna 200 keer per jaar. Onder andere nabestaanden, machinisten en conducteurs vertellen in het film dat het er nog jaren bij blijft. Overmorgen is in treinen een omroepbericht te horen om meer naar elkaar om te kijken. Hulpverleners in Italië proberen al sinds gisteren iemand te redden uit een grot op het eiland Sardinië. Hij was er als onderzoeker aan het werk toen een deel van de grot instortte. De ingang wordt geblokkeerd door puin en de grot verkennen ze nu vast op 10 meter diepte. Volgens een Italiaans persbureau leeft hij nog. En dat verouderde dierentuinen zich moeten houden aan strengere regels is goed nieuws en hard nodig, vindt de dierenbescherming. We zijn anders gaan denken over dierenwelzijn en daarom wil het kabinet dat dierentuinen meegaan met hun tijd. Als ze bijvoorbeeld hun krabberverblijven niet verbeteren, kan het ministerie ingrijpen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
1: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

Zoals je misschien wel weet, wordt Car Classics op een heleboel internetradiozenders uitgezonden. Ook trouwens hier kan wel op DAB Plus en op FM. En er zijn radiozenders die dit programma 's morgens uitzenden. Dus nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je nog wel enigszins voelt aangesproken als je Get Out of Your Lazy Bed hoort voorbij komen van Matt Bienko. Maar er zijn ook stations die dit programma in de avond uitzenden of in de middag. En dan klinkt dat misschien een beetje raar. Maar ik vind het wel een heerlijk nummer van Matt Bienko. Band die nog altijd bestaat trouwens, sinds 1982. Ze treden nog steeds op. Maar een grootste succes hadden ze natuurlijk in de jaren 80 met dit album Whose Side Are You On? Dit was de eerste single daarvan hier in Nederland. Blijft een leuk nummer. Welkom bij het Car Classics album Alphabet. Hier is Cressip. What Are You Waiting For? Heet het album dat ze uitbracht in 2005. En daarvan hoor je

is van Eddie Cochran, dit nummer. En dit is wat Blue Cheer ervan maakte in 1968. Het staat op het album Vincibus Eruptum. Komt dat januari 1968. En het is ook nog een nummer 1 geweest dit in Nederland. En we kunnen wel zeggen dat het een belangrijk nummer is geweest. Omdat het wordt beschouwd als de voorloper van de heavy metal. Omdat ze natuurlijk de boel behoorlijk hebben lopen oversturen qua opname. Basgeluid is overstuurd. En ook zeker die drums en die gitaren. En daarom dat dit nummer gezien wordt als de fundering van heavy metal, hard rock en grunge. En daarom dat waarschijnlijk dit album ook de lijst heeft gehaald. Ik moet je ook zeggen dat ik het album eigenlijk helemaal niet ken. Maar ik ga er nog eens even naar luisteren. Want het album krijgt zoveel sterren op bijvoorbeeld allmusic.com. Dat daardoor die plaat erin staat. En het zou me ook niet verbazen als dit album genoteerd heeft gestaan in de album 1033 van Henk Peters. Want ook die lijst hebben we meegenomen in dit albumalfabet. Dus vandaar deze notering. En wat ik er verder van vind, laat ik me even objectief opstellen. Omdat het blijkbaar een belangrijke plaat is geweest. Goed, White City, A Move heet dit album van Pete Townshend. Misschien niet zo goed als wat hij maakte bij The Who. Maar dit nummer is zeker lekker. Verscheen op single en werd ook hier in Nederland een top 10 hit. En we draaien uiteraard de versie zoals hij op het album te vinden is van Face to Face. Collega Alex Oosterveen noemde dit ooit heipalend beat. Maar ik hou wel van dit heipaalgeluid. Klonken alle heilpalen maar zo.

Het is de derde CD van The Verve, Urban Hymns. En ik moet je zeggen dat het voor mij de eerste kennismaking was in 1997. Ik hoorde dit nummer en ik vond het echt meteen geweldig, dit Bittersweet Symphony. Alleen wat ik er totaal niet aan heb afgehoord, is dat het wel degelijk is gebaseerd op The Last Time van The Rolling Stones. En dat wist ik niet. Om twee redenen. Ik vind het sowieso toch wel heel anders klinken dan het origineel van de Stones. Dat is één. En punt twee, wat ik ook niet wist, is dat The Verve gebruik heeft gemaakt van een instrumentale versie van dit nummer. Namelijk van de Andrew Oldham Orchestra. Dat orkest heeft dit nummer van de Stones ook opgenomen. En dan heet het van The Last Time. Dat is dit. Dit is het. Nou, nu hoor je het ook wel. Dit heeft The Verve dus gebruikt. Ze hebben vier maten genomen van dit nummer, van deze versie van The Last Time. En daar hebben ze dan Bittersweet Symphony op gebaseerd. Nou, de Rolling Stones hadden toen een rat van een manager, genaamd Adam Klein. Die heeft van de Beatles ook nog wel eens dwars gezeten. Ja, Paul McCartney bijvoorbeeld, die heeft heel vaak ruzie gehad met die Adam Klein. En nou ja goed, toen dit nummer van de Verve uitkwam, toen had die Adam Klein zoiets van, ho, wacht even, maar dit pikken we niet. Ik wil gewoon al dat geld hebben wat de leden van de Verve met dat nummer verdiend hebben. Dus die heeft een rechtszaak aangespannen. Nou, de leden van de Verve die hadden zoiets van, ja weet je, we hebben geen zin in gedoe. Hij kan al dat geld krijgen, die Adam Klein. En dat heeft hij ook gekregen. Je moet ook weten dat Adam Klein in die tijd ook de rechten bezat van alle Rolling Stones composities. En zo'n rat was het wel, zo heeft hij behoorlijk veel aan verdiend. Nou, inmiddels leeft hij niet meer, die Adam Klein. De Rolling Stones die hadden op een gegeven moment een andere manager. En toen hebben Keith Richards en Mick Jagger vrijwillig alle inkomsten van Bittersweet Symphony afgestaan aan de leden van de Verve. Kijk, ja goed, die hadden ook zoiets van, joh, wij kunnen, ja dat geld, wij hoeven het niet meer te hebben. Dat heeft ook meegespeeld, dat kan haast niet anders. Tot zover het verhaal over Bittersweet Symphony van de Verve. Te vinden dus op het album Urban Hymns. En daar ga je nog wel meer van horen in de komende weken. Ook nog een paar eigen composities waarbij niets is geleend van de Verve. Dat ga ik ook nog wel draaien, dan weet je dat. Dan nu, muziek. Ook al uit Engeland, ja hoor. Van Young Gun Silver Fox. Het staat op het album West Coast. Mooi album. En Nvidia is een van de favoriete nummers van de lezers van de site musicmeter.nl. Dus dat gaan we draaien vandaag.

0: trekken nog altijd volle zaal in Nederland, hè?
1: Young Guns, Silver Fox.
0: Hits scoren ze eigenlijk niet, maar albums verkopen ze best wel. En er zijn ook radiozenders die de muziek van Young Guns, Silver Fox veel draaien. Waaronder ook de internetzenders waar Car Classics te ontvangen is. En Media is een van de nummers van West End Coast. Het debuutalbum van Young Guns, Silver Fox uit 2015. Terug naar de actualiteit. Wat hoor ik nou allemaal? Er gaan wat dingen door elkaar lopen, hoor ik al. Dat is niet helemaal de bedoeling. Wacht even, ik ga even wat dingen corrigeren. En dan kunnen we ondertussen gewoon dit muziekje starten.
2: Dit is de Vinyl 33.
0: Zo, dat is een stuk rustiger. Even kijken wat daar allemaal in gebeurt in die lijst. Er zijn weer veel nieuwe binnenkomers. Een stuk of 12 nieuwe binnenkomers stellen we ook in de Vinyl 33. Met de eerste op 32. Buckus, Nooit Meer Naar Huis. Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend. The Mud Tape staat op 29. En op 27 weer zo'n act waarvan ik de naam bijna niet kan uitspreken. Hoe heet dat nou? Drogo Marten met Hotel Ursona. Ik heb de plaat ook niet durven te luisteren, maar dat betekent niet dat het een slechte plaat is. Op nummer 23, onze Belgische vrienden van Triggerfinger. Tarmac heet een nieuwe plaat. Nessa Barrett staat ook in de Vinyl 33 met Tough Love, genoteerd wel op nummer 15. Op 11, Davina Michel, After Part 1. En op 10, die soundtrack van Linkin Park. Een concert dat ze gaven in Sao Paulo aan Shatter. All the Shit van de Maal staat op nummer 9. En op nummer 8, Hermanos Gutierrez met Los Ojos Condor. Dan ga ik naar de top 3. Alice in Chains, MTV Unplugged, de jubileumeditie, die staat op nummer 3, nieuw. Ja, 20 jaar geleden dat die plaat voor het eerst uitkwam. The Art of Loving van Olivia Dean staat nu ruim een jaar genoteerd en gaat 5 plaatsen omhoog in de Vinyl 33 op nummer 2. En nieuw op 1, net zoals in de album Top 100, Straight Dogs van Nothing But Thieves. Ik wil graag wat laten horen van de nummer 23 van de lijst. Daar vinden we namelijk die plaat van Triggerfinger, Tarmac. De eerste plaat van Triggerfinger in het nieuwe tijdperk van de band. Want Triggerfinger stond voorheen bekend als trio met Ruben Blok, Mario Goossens en Paul van Bruistigen. Nou, Paul vertrok en hij overleed helaas vorig jaar. En Ruben en Mario vormen nu de basis van Triggerfinger. En ik moet zeggen, ik heb die plaat beluisterd. Het is toch wel weer een heel fijn album geworden van deze Belgische heren. En het nummer Stars bijvoorbeeld klinkt heel erg groovy.

Rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

vind dat deze muziek uitstekend past bij de herfst. Ultra Violence, zo heet niet alleen dit nummer, maar ook het album van Lana Del Rey uit 2014. Mooi album, succesvol album ook, want deze plaat kwam gelijk op nummer 1 binnen van de Amerikaanse Billboard Top 200. Dan hebben we het over de albumlijst daar. En ja goed, wat betreft de herfst, eind vorige week begon die eigenlijk, hè, zo'n beetje. Echt, bedoel ik dan. Ik bedoel, je kunt zeggen, ja nee, de herfst begint op 1 september. Dat zeggen dan de weermensen. Maar je kunt ook zeggen, nee, de herfst begint op 21 september. Maar eigenlijk is het gewoon zo dat het weer bepaalt of de herfst is begonnen of niet. En laten we eerlijk wezen, we hadden nog mooie zomerse dagen tot halverwege vorige week. Maar afgelopen donderdag toen ging het los. Hè? Toen opeens was het herfst. En nou ja, het wordt de komende week geloof ik nog wel aardig weer hoor. Ik heb wel begrepen dat de zon nog wel regelmatig zal schijnen. Maar de temperaturen zijn niet meer zo zomers als dat we gewend zijn. En dat mag ook wel, want we zitten alweer in zo'n beetje de derde week van oktober. Hè? Als ik goed geteld heb, kan ook de tweede zijn. Nee, derde week alweer. Ja. Goed, tot zover over het weer. Terug naar de muziek. Lana Del Rey zojuist gedraaid bij de letter U van Ultra Violence. En dit staat bij de W. Een plaat die absoluut niet mag ontbreken. Een van de beste albums uit de pophistorie van Marvin Gaye. Platenbaas Berry Gordy was er niet zo blij mee met deze plaat. Hij vond het allemaal te somber, te politiek, maar toen het album zo goed verkocht, zal hij ongetwijfeld wel bij geweest zijn, denk ik.

Nooie Weller. En bij die stroming hoorde ook deze Keulse groep Bab. En in Keulen, daar vieren ze ook heel vaak carnaval. En nou ja, goed, de mening van de heren van Bab is duidelijk over carnaval in dit nummer. Nou ja, hoewel duidelijk. Niet verkogelen, dat verstond ik. Hier staat niet verkogen, tijd 2. Maar ik versta er helemaal niks van. Nee. Maar goed, misschien moet ik nog een keertje goed luisteren. En dat je er dan wel achter komt waar het nummer nou eigenlijk echt over gaat. Ik vind het in ieder geval wel een grappig nummer. En ik heb het album nog eens eventjes beluisterd dat het op staat. Van Drine nog Druse heet die plaat. Daar staat natuurlijk Kristuinnacht op. Nou, dat is een fantastisch nummer. Maar er staan nog wel meer goede nummers op, hoor, op deze plaat. Dat is echt een album dat je niet moet onderschatten. Dan bij de U, daar vinden we Uprising van Bob Marley en The Wailers. Met daarop ook die grote hit Could You Be Loved. Dat was de laatste plaat die werd uitgebracht voordat Bob Marley overleed. En Redemption Song is een nummer dat niet mag ontbreken in dit albumoverzicht. Dat ga ik draaien vandaag.

Whatever You Want, zo heet ook het album waar dat nummer op staat. En ik moet zeggen dat eigenlijk dit nummer ervoor gezorgd heeft dat die LP-CD erin staat. En het zou trouwens ook zomaar kunnen zijn dat het album ook op AllMusic.com nogal wat sterren kreeg. Dus dat kan ook mee geholpen hebben. Ah, goed, ik ken de plaat verder eigenlijk niet zo goed. Maar op Music Meter bijvoorbeeld krijgt die plaat echt niet zo heel veel sterren. Maar ik vind het zo'n goed nummer. En alleen daarom al mag ik dat album er gewoon in het album alfabet van Status Quo. En ik zal de rest van de plaat ook eens doornemen. Misschien dat ik er nog wel een nummer van ga draaien. En mocht jij nog suggesties hebben voor bijvoorbeeld dit album van Status Quo. Van joh, dat moet je eens draaien. Van Whatever You Want. Geef het door via jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Daar kun je hem gewoon altijd op bereiken. We gaan eruit met een stukje Spaanstalig. Nou, niet Spaanstalig, maar wel een beetje Spaans getinte muziek. Het staat op Waiting for the Sun van The Doors. En dit is een van de populairste nummers van het album. Spanish Caravan. Een fijne week. Tot de volgende Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nijmegen is een ongeluk gebeurd tussen een kraanwagen en een lijnbus. Van de kraanwagen schoot tijdens het rijden een deel van de ballast los. Die raakte de zijkant van de stilstaande streekbus met passagiers. Een van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bus heeft veel schade en is weggesleept. KLM gaat een week later dan gepland pas weer vliegen naar Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De eerste vlucht zou 25 oktober gaan, dat wordt 1 november. Het heeft te maken met de veiligheid in Riyadh. De Houthi-rebellen uit Jemen vallen het vliegveld aan. Dit weekend vielen 14 doden. Een grote brand die vanmorgen uitbrak in een rijtjeshuis in Doesburg is onder controle. Volgens Dagblad de Gelderlander is het onduidelijk of de bewoners thuis waren en of ze zich op tijd in veiligheid hebben gebracht. Het huis in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Vlak voor de brand zouden buren een knal hebben gehoord. En president Zelensky zegt dat sociale media veel minder last hebben van Russische bots. Dat komt volgens hem door de aanvallen van Oekraïne op datacenters in Rusland. Zelensky zegt dat er minder automatische berichten van nepgebruikers worden geplaatst met nepnieuws en propaganda. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Opvallende cijfers van de zorginspectie. Flink meer jonge tieners hebben vorig jaar een zwangerschap afgebroken. Het aantal abortussen bij meisjes onder de 15 is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Hoe zo'n grote stijging ineens kan, weet de inspectie ook niet. De meeste mensen in ons land zijn nog altijd slecht voorbereid op een ramp- of noodsituatie. Ze hebben bijvoorbeeld geen noodpakket met eten en drinken in huis om zichzelf de eerste dagen te kunnen redden. Ruim 4 op de 10 Nederlanders hebben dat wel. Dat zijn er evenveel als bij het vorige onderzoek een half jaar geleden. Het OM heeft TBS-Gijs tegen een man van 68 uit Utrecht voor een serie aanrandingen, 2 en 3 jaar geleden. De meeste slachtoffers waren minderjarig. Deskundigen zeggen dat de man zwak begaafd is en door 50 jaar alcoholisme hersenschade heeft. Van het OM hoeft hij niet langer de cel in dan dat hij er al zat in voorarrest. En in meer dan 200 gemeenten mag je met oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Er geldt een landelijk verbod, maar gemeenten kunnen verenigingen een ontheffing geven. De meeste gemeenten doen dat niet, zoals veel grote steden in en buiten de Randstad. Ze zeggen onder meer dat ze te weinig handhavers hebben. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Wat kind vindt.

Het staat te boek als een funk track. Deze van The Black Keys, Wild Child. Dan wel funk met een behoorlijk aandeel gitaren. De eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt op Ice Radio. Op maandagmiddag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Niet veel artiesten kunnen ze zeggen dat ze een achtergrondartiest zijn geweest toen op de voorgrond traden. En ook nog eens een weldoener zijn. John Legend valt wel in die categorie.

John Legend, niet in zijn eentje. Namelijk met Pharrell Williams samen. Dat was wel te horen. En Pharrell Williams is natuurlijk een van de mensen die de moderne soul een randje hebben gegeven. De soul heeft sowieso veel randjes. Je hebt ook throwback soul. En daarvan is Leon Bridges een van de bekendste gezichten tegenwoordig.

Bridges, waarschijnlijk de hardest working man in the throwback soul business. Dit was Watch You Dance. Boas Kok is van Goldband, maar hij wil ook zijn eigen dingen gaan doen. Want hij vindt dat er te weinig laid-back gangster shit op de radio is. Nou ja, dus heeft hij het zelf maar gedaan. Hij zegt dat hij niet weggaat bij Goldband, maar hij blijft er wel bij. Maar dit is zijn begin. The Head Boas. Tenminste, zo heet hij dan zelf. Maskers.

Als je vaker naar Wat Kind Vindt luistert op IJs, dan hoor je de Hermanos Gutierrez wel vaker. Gewoon omdat het mooie muzikanten zijn, gitaristen. En dit was weer erg filmisch van ze, de Hermanos Gutierrez met Alma Mia. En daarvoor dus de Head Boss. De Head Boas. Boss, denkt hij misschien. Nou, weet ik niet. Het nummer in ieder geval, Maskers. Te weinig laid-back gangster shit op de radio. In 1993 hadden we wel laid-back hip-hop. Ik weet niet of het gangster shit was. De La Soul. Nee, De La Soul maakte geen gangster shit. Maar wel fijne laid-back hip-hop. Break It On. 1-2, 1-2. Oh, 1-2, 1-2.

Hip-hop om een beetje moeilijk bij te kijken en een beetje met je hoofd heen en weer te bewegen. Erg laid-back De La Soul, 1993 zei ik al, Break a Dawn. En van De La Soul naar Jennifer is maar een heel klein stapje. De La Soul heeft het in hun nummers vaak over Jennifer. Dat zijn dan de meisjes ja, waarmee ze seks hebben. En van Jennifer naar Charlie Gere is een kleine stap, want hij heeft het ook over Jennifer.

Tech House uit Australië van Dominic Dom Dolla noemt hij zich. Samen met de rapper Skepta, Danger Danger en daarvoor Charlie Gier met zijn Jennifer. Het is het jaar 2026. Het album van Amy Winehouse, Back to Black, bestaat 20 jaar en dus een remake van het album met allemaal bonus tracks. En een van de bonus tracks is de originele demo van Me and Mr. Jones. Dat nummer Me and Mr. Jones, dat heette niet zo. Tenminste, de demo versie, die heette Fuckery. Want dat nummer, dat gaat om het zinnetje What kind of fuckery is this? En dat had ze uitgeroepen toen ze een concert van Slick Rick had gemist. Dus de referentie naar Slick Rick is duidelijk zo direct. In de originele demo wel. Op het eindresultaat helemaal niet meer. Maar dan weet je waarom die rare sample erin zit van Slick Rick. Fuckery dus. Van Amy Winehouse. Oké. Okay.

het verjaardagsalbum Back to Black, Amy Winehouse. Fuckery, Me and Mrs. Jones, de originele demo daarvan. Als je vaker luistert naar Wat Kind Vindt op IJs, dan moet je er tegen kunnen. Opeens 6 minuten en 10 seconden oude blues.

Dit is Jermaine Fleur, jong uit Amsterdam. Leuk hoor, leuke muziek maakt hij. Singer-songwriter, maar wel met een elektronische inslag. Jermaine Fleur en Can't Walk Away. En daarvoor in één take opgenomen, dat deden ze toen nog, hè. Blues and Trouble van Buster Benton. Echte blues. Hoor dit orgeltje. Oeh, is mooi. Dit is Marcus King. En van blues naar blues.

Ik draai wel eens wat van zijn band, Marcus King, een grote bluesband, maar hij doet vaak ook solo zaken. En dan klinkt hij, ja, net als zijn band eigenlijk. In dit geval had hij er een country artiest bij gehaald, namelijk Ernest. Dus Marcus King, samen met Ernest waren dit en Blue.

Uit het zuiden van Londen, de drie mannen aan de producertafel. Ze noemen zich de Disciples on My Mind. Als je iets op Netflix kijkt, of iets op HBO, of op Apple TV, het maakt niet uit. Heel veel series hebben gebruik gemaakt van dit nummer van Marion Black uit 1970. Straks iets meer.

was 1970. Deze man, Marion Black, liep een platenstudio binnen met twee liedjes die hij zelf had geschreven. Go On Fool, dat was de A-kant. En dit was de B-kant. Who knows? Nou, het werd helemaal niks. Het werd geen hit. Deze Marion Black heeft nog wel wat liedjes gemaakt en geschreven. En misschien nog wel opgenomen. Ze hebben volgens mij nog een lege tape gevonden. Met hier en daar nog wat probeersels. Maar dat was het wel zo'n beetje. Uiteindelijk werd hij weer gewoon een kelner in een hotel. Maar in de jaren 10 en 20 van de eeuw daarna. Dus zo'n 50 jaar na de originele opname. Dook het nummer op. Werd populair bij filmmakers en bij seriemakers. En daarom hoorde je hem hier weer eens een keertje op IJsradio. Marion Black en Who Knows?

Origineel van Al Green, hè? Take Me to the River. Maar deze opname was van de heftige jaren 80 van de Talking Heads. En daarvoor Blake Prowl. Dat is een man die de moderne country scene een gezicht geeft. Zo klonk ook wel Hearts Don't Break Like That. Dat waren de twee voorlaatste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's hier op het allerleukste radiostation van het hele internet. Zonder format. Ice.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De hoogste commandant van de NAVO heeft een zeldzame toespraak gehouden. Generaal Grinkewitsch zei dat de NAVO de vijand zal tegenhouden en breken. Ook in de ruimte en via internet. Elke aanval op het bondgenootschap is zinloos, zei hij. Grinkewitsch noemde Rusland niet bij naam. In Amersfoort is een gezondheidscentrum overvallen. Volgens de regionale omroep werd erbij gedreigd met een wapen. De overvaller is gevlucht en in de Amersfoortse wijk is een zoekactie aan de gang. Het gezondheidscentrum zou nog open zijn. Wel wordt de ingang bewaakt en moeten mensen via de nooduitgang naar binnen. In het Gelderse Doesburg is een dode gevonden in het rijtjeshuis waar vanmorgen een grote brand uitbrak. Dagblad de Gelderlander meldt dat het gaat om een bewoner. Vanwege de brand werden meer dan 20 huizen in de omgeving ontruimd. Het vuur is onder controle en de eerste bewoners kunnen weer terug. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord in de zorg. Dat staat in een rapport dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vrouwen vinden bijvoorbeeld dat ze niet goed begrepen worden of niet de goede informatie krijgen over typische vrouwenzaken zoals de overgang. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar tussendoor ook wolken. Het wordt zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met een paar stevige buien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

Er is niks fijner dan The Old Time Rock and Roll. Bob Seger en de Silver Bullet Band openen deze show op deze heerlijke donderdag. 8 oktober 2026. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En tot aan 10 uur is dit natuurlijk Ice Radio's Lost and Found. En wat hebben we toch weer leuke dingen. We hebben de kettinglijst straks met Richard aan de andere kant van Nederland. Dan gaan we eens even proberen om daar verbinding mee te maken. Goeie muziek. Opa kijk ik vond op zolder. Zelfs nog een paar originals volgens mij. In dit uur, Justin Hayward, Billy Preston.

Ja, hij stond geaccrediteerd als de vijfde Beatle, deze Billy Preston. En dat was ook eigenlijk waar hij het meest beroemd mee werd. Maar hij zelf had hij ook nog een paar leuke plaatjes. Will It Go Round in Circles was er daar eentje van. En je kunt er natuurlijk ook nog samen met Syreeta, With You, I'm Born Again. Oh, heerlijk. En daarvoor Justin Hayward en Jeff Wayne en Forever Autumn. En ja, dat luidde wel een beetje de Eve of the Worry. Dat kon je prima horen. Hey, dit is Robert Palmer.

0: wel weer de jazz invloeden. En ook weer een beetje die West Coast Amerikaanse muziek uit de begin jaren 80. Hey, dat klopt helemaal, want George Benson die had er toch al een hele lekkere grote hit bij. Lady Love Me One More Time. En daarvoor Robert Palmer en The Best of Both Worlds.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.
0: Ja, en in Opa, kijk, ik vond op zolder gaan we terug naar een plaat uit mijn geboortejaar 1970. En ik heb het eentje gezocht die we nog nooit hadden gedraaid. Dit is Badfinger en Come and Get It.

0: Iedere maandag en donderdag schakelen we het ene juweeltje aan het andere. Gevonden voorwerpen en Lost and Found hoor je de kettinglijst.
1: Ja, en dan kun je wel een plaatje gaan draaien. Maar ja, het is altijd zo vroeg op de donderdagavond.
2: In Studio Hengelo zit Joop Wessels.
1: Hij is er al.
2: We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
1: Oh, de duinen.
3: Ja, live vanuit Den Haag. Die mooie stad achter de duinen.
1: Oh, lekker man. Hey, ja. Fijn dat je er weer bent.
3: Ja.
1: En ja, we kunnen zoveel leuke dingen nog verzinnen aan elkaar. En, maar ik vind het altijd leuk dat jou, dan werkt de techniek weer. Alles doet het weer. Alles doet het in één keer. En dat maakt me blij. Maakt jou dat ook blij?
3: Ja, ik mag weer een plaatje aandragen, maar...
1: Ja, we zijn eerst begonnen bij nummer 535. En die ging weer door op jouw Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down.
3: Ja.
1: Ja, je hoort hem al op de achtergrond, hè?
3: Ja.
1: Mag jij de achtergrondmuziek even zeggen?
3: Ja, doe mijn achtergrondmuziek even uit.
1: Ik heb gekozen voor Blood, Sweat and Tears.
3: Wat een fijne plaat dit.
1: When I Die. Ja, die is mooi, hè?
3: Ja.

0: En zoals het hoort, een staand eind.
1: Oh, heerlijk. Ja, ik gewoon heel, heel vrolijk, ondanks dat er hele trieste bluesachtige stukjes in zitten. Ik word blij van deze plaat.
0: Ja, nou, dat heb ik...
1: Blood, Sweat and Tears.
0: Ik heb het graag gedaan, want ze stonden namelijk nog niet in de lijst.
1: En helemaal nog niet.
0: Voor de mensen die maandag net gemist hebben, dat kan natuurlijk. Jij draaide vlak daarvoor een heel mooi nummer van Blood, Sweat and Tears.
1: Ja, en, ik denk ook het was, maar
0: ik denk,
1: het volgens mij één plaat ervoor.
0: Ja, ja. We don't care.
1: Yes. Ik mag hierop doorgaan borduren.
0: Ja.
1: De band, die hebben we wel in de lijst, heb ik net nog even snel gecheckt.
0: Oh.
1: Maar deze zit er niet in. Als je doodgaat, wat gebeurt er dan? Volgens tenminste sommigen.
0: You go to heaven.
1: Ja, en dan kom je eerst voor de hemelpoort.
0: Ja. Oh, nee.
1: Hey, Sint Pieter. Want die wacht je daar op bij die hemelpoort.
0: Met de bel.

0: Hey, Sint Pieter, before you ring your bell.
1: Ja.
0: Oh, before you ring your bell.
1: Ja, precies. Oh, lekker. Ja,
0: en aan de andere kant van die poort klinkt het engelengezang.
1: Ja. Ja, die 72 maagden en zo. Of is dat is de andere hoek?
0: Geen idee.
1: Oh nee, ik ben daar ook niet zo van. Maar ik zeg altijd, ik ben entertainer. Ik heb daar geen tijd voor. Oh man, ja. Wat een heerlijke muziek zeg.
0: Nou, hè?
1: Dat schept weer een band. Ik ga mijn best doen. Voor komende maandag.
0: Nou, dat kan jij.
1: Ja, dat gaat.
0: Het hele weekend om erover na te denken.
1: Ik ga dat zeker doen. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Fijn weekend.
0: Dag.
1: Bye bye.

Dan is omdat wij nooit vergeten. En wat leuk, hè. Ik vind dat ene kleine zinnetje. Ook de eenzamen vonden de ark niet alleen. Nee, dat is zeker waar. Rob de Nijs, dat is alles als de schaamteloos lekkere van dit uur. En daarvoor on the radio van Donna Summer. Brengt bij ons de tijd op 9:15 in het eerste uurtje van Lost and Found. We gaan terug naar 1980. Rupert Holmes, hij heeft...

Nova to the finest, dat kun je wel zeggen. Je hoort het bijna nooit meer op de radio, maar het is allemaal een beetje jeugdsentiment vandaag. Hè? We hadden net natuurlijk Donna Summer on the Radio, dat is ook zo'n dingetje, 1980. En Rob de Nijs natuurlijk ook, dat hoort er allemaal bij. En deze Matt Bianco, Dancing in the Street. Daarvoor Joe Bataan en de Rap O'Kleppo. We hebben er nog eentje voor je tot aan 9 uur. Daarna ben ik nog een heel uur bij je met een paar leuke platen. We trappen af zometeen met Simply Red en Jericho. Dus dat is alweer leuk om daar naar uit te gaan kijken. En tot het nieuws hoor je Prince en Sheena Easton. You got the look.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Wie de NAVO aanvalt kan rekenen op een forse reactie. De vijand wordt geblokkeerd en gebroken, zegt de hoogste commandant die met een overwinningsstrategie naar buiten kwam. Zoiets gebeurt zelden. Volgens de NAVO is het een boodschap aan Rusland dat een aanval zinloos is en aan lidstaten dat ze worden beschermd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden milieudelicten in principe altijd strafbaar, ook als er geen gevaar is voor mensen. Maar tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel kwam wel de vraag wat dan precies strafbaar wordt. Justitie vindt het een goede zaak dat het milieu voortaan via het strafrecht wordt beschermd en niet meer via regels. In Aalsmeer staat een loods in brand. Er komt veel zwarte rook vrij die van tientallen kilometers is te zien. Volgens de brandweer staan er auto's in de loods. Het is nog niet duidelijk of er mensen binnen waren toen de brand uitbrak. De brand is vlakbij Schiphol, maar vliegtuigen zouden er geen last van hebben. En in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier wordt gezocht naar een man die een gezondheidscentrum heeft overvallen. Hij dreigde met een wapen, maar er raakte niemand gewond. De verdachte, een kale veertiger, heeft een baardje en draagt een beige joggingpak. Zie je hem? Bel dan 112, zegt de politie via Burgernet. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking. Het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en er vallen een paar stevige buien. Dan een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

De begin jaren 80 horen en zeker tot 3, 4, 5, 86, dat was allemaal Phil Collins. Zo ook deze Adam Ant met Ome Phil op de drums. Toen kon hij het nog. Puss in Boots en we trapten af met Then. Niet Then Jericho, misschien dat we die nog even gaan draaien. Maar anders schuiven we die even door naar volgende week. Natuurlijk Jericho van Simply Red. Je bent terug in het tweede uurtje. Het is 2 platen over 9. Dat betekent het 3 over 9 is aanstaande. Met deze, de White Sox en Vers.

Wat krijgen we nu? Het 3 over 9 en dan ook nog een original. Ja, het origineel ken je natuurlijk. Dat is de hit. Dat is deze. De Stardust en The Music Sounds Better With You. Uit 1998 alweer. En dat was zo'n vette danshit, mensen. Oh, wat hebben we hier toch op gedanst. En wat heb ik deze vaak uit mijn platenkoffer moeten halen. Maar goed, het origineel kwam uit 1981. Chaka Khan en Fate. En daarvoor Spandau Ballet Gold en Versailles van The White Sox. Breek bij onze tijd op 9:55. Straks nog Kirsty MacColl. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Naar deze uit 86. Animotion en I Engineer hier op Ice Radio's Lost and Found.

Ik kan me nog herinneren dat ik in 19, wat zal het zijn, ergens in de jaren 90, een totale grote cd-box heb gekocht. 25 jaar hits, top 40, eigenlijk voor deze plaat, The President and You're Gonna Like It. Want die was namelijk bijna nergens te krijgen op single. En ik heb hem nu en ik laat hem nooit, nooit meer los. Voor de president hoorde je Kirsty MacColl. There's a guy who works down the chip shop, swears he's Elvis and Animotion and I Engineer. Steve Miller komt zo na deze Howard Jones. Things can only get better.

wij de president met You're Gonna Like It. Howard Jones kwam uit Engeland, Steve Miller uit Amerika en deze Soul Sister and The Way to Your Heart ook uit België. En van België gaan we door naar Nederland. Ja, The Time Bandits, I'm Specialized.

0: Oh, heerlijk. Herbert Grönemeyer en Menner. En ik zat even te kijken op het internet. En ik ken nog een... het is een filmpje van 17 jaar geleden. Ik wil je toch nog even niet onthouden. Dat is deze. The Black Furs. Zwarte voeten. Uit Keulen. En die deden eigenlijk dit... Dit deden de plaat na. Maar dan in het Nederlands. En a cappella. Klein stukje.
1: Mannen zijn zo sterk. Mannen bieden zekerheid. Mannen huilen steekom. Mannen snakken naar tederheid. Oh, mannen zijn ook zo kwetsbaar. Zonder mannen is de wereld toch ondenkbaar. Mannen kopen vrouwen. Mannen worden langzaam kaal. Mannen kunnen alles, mannen doen het immer en overal. Oh, mannen zijn altijd bereid.
0: Ik zal het eens even een keertje neerzetten op YouTube. In ieder geval het linkje even doorgeven. Want dat is zo fijn om eens even te zien. Hey, de laatste plaat komt er alweer aan. Joop Slange. U2, All I Want Is You.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo vorig jaar zomer. Er zitten al drie anderen vast. Ze zouden de jongen in een drugslab hebben laten werken. Na een ongeluk raakte de jongen in coma en overleed even later. Wat de rol van de nieuwe verdachte was, is onduidelijk. De brand in een loods in Aalsmeer is voorlopig nog niet uit. Er staan auto's in de loods en er komt veel zwarte rook vrij. De brandweer denkt dat het nog tot 4:30 duurt voor de rook minder wordt. De brand is vlakbij Schiphol. Daar moest een landingsbaan dicht door de rook, maar vliegtuigen hebben daar geen last van. Het Franse OM is een moordonderzoek gestart naar een schietpartij op een middelbare school in de buurt van Marseille. Een leerling van 14 schoot vanmorgen op de directeur en een leraar. Die raakte gewond, maar zijn niet in levensgevaar. De jongen is opgepakt. Hij had een jachtgeweer meegenomen naar school in een gitaarkoffer. En na een ongeluk op de A16 bij Hendrikido Ambacht is de weg richting het noorden zeker tot 6:30 helemaal dicht. Verkeer richting Rotterdam kan niet over de Moerdijkbrug en nu al staat er een flinke file. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel staat er volgens Omroep Brabant een traumaheli op de snelweg. Het weer van Weer Online? Veel zon, af en toe wat bewolking, het is zo'n 16 graden. Morgen bewolkt en een paar stevige buien, dan is het een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge. Yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Albert Heijn dreigen schappen leeg te blijven door een IT-probleem. In meerdere distributiecentra kunnen ze niks meer doen en ligt het werk stil, melden media. Dat merken klanten vooral bij verse producten die niet geleverd kunnen worden. Het moederbedrijf van Albert Heijn zou zijn getroffen door een cyberaanval. De brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. De resten van het gebouw worden gesloopt om het vuur helemaal uit te krijgen. Bij de brand kwam lange tijd veel zwarte rook vrij. 5 huizen werden ontruimd omdat ze in de rook stonden. Er raakte niemand gewond. Vliegverkeer op Schiphol had geen last van de brand. Rusland is volgens president Zelensky helemaal niet van plan om akkoord te gaan met het energiebestand zoals Amerika dat heeft voorgesteld. De Russen hebben volgens hem na het bekend worden van het voorstel 6 energievoorzieningen in Oekraïne aangevallen. En daarbij zouden meer dan 30 gewonden zijn gevallen. En er zijn nog eens 2 verdachten aangehouden in de zaak rond de dood van een 17-jarige jongen uit Venlo. Maar over hun rol daarbij is nog niets bekend. Van 3 mannen die eerder werden opgepakt is bekend dat ze de jongen in hun drugslab lieten werken. Na een ongeluk belandde hij in het ziekenhuis waar hij een paar dagen later overleed. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Klanten van Albert Heijn gaan de gevolgen van een IT-probleem misschien nog dagen merken met lege schappen in de supermarkt. Het werk in bijna alle distributiecentra ligt stil door de storing en ook de websites van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal liggen plat. Een topvrouw wil niet zeggen of het om een cyberaanval gaat. De Britse premier Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis Fairford zo goed als zeker vanuit Iran is aangestuurd en dat de Iraanse revolutionaire garde erachter zit. Vorige maand suggereerde Burnham ook zoiets, maar toen ontkende Teheran. Burnham heeft nieuwe sancties tegen Iran aangekondigd. Bij een explosie in het noorden van Israël is een tiener omgekomen. 23 anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens een schoolreis vlakbij de grens met Libanon. De scholier raapte munitie op. Toen hij die in zijn tas deed, ging het explosief af. Van de gewonden zijn 3 er slecht aan toe. En in Rotterdam rijden woensdag toch geen bussen tijdens de landelijke staking. Het is een actie voor een betere CAO in het streekvervoer. Een deel van de Rotterdamse chauffeurs valt daar ook onder, maar het is volgens de RET niet te doen om maar een deel van de bussen te laten rijden. Rotterdamse trams en metro's rijden woensdag wel. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De IT-problemen bij Albert Heijn blijven niet beperkt tot alleen Nederland. Het moederbedrijf meldt ook verstoringen in België en Frankrijk. Bij winkelketen Delhaize kan maar beperkt worden bezorgd en is de klantenservice niet bereikbaar. In Amerika liggen de websites van onder meer Stop & Shop en Foodline plat. Het gaat nog steeds niet lekker met de nieuwe grenscontroles op Europese vliegvelden. Het systeem dat dit voorjaar werd ingevoerd om het proces te versnellen, zorgt juist voor lange rijen. En het einde is nog niet in zicht. Vooral mensen van buiten de EU hebben er last van. Zij staan soms 5 uur in de rij voor ze Europa in kunnen. Op een middelbare school in de buurt van Marseille heeft een 14-jarige leerling vanmorgen de directeur en een leraar neergeschoten. Zijn vader is nu ook opgepakt, maar waarom is niet bekend. De jongen nam een jachtgeweer mee naar school. De slachtoffers overleefden de aanslag, maar het OM is wel een moordonderzoek gestart. En in pretpark Walibi in Biddinghuizen is een meisje gewond geraakt, meldt Omroep Flevoland. Toen ze met een groep een spookhuis in wilde gaan, kwam opeens een verticale schuifdeur naar beneden en raakte haar hoofd. Ze viel op de grond en was vooral geschrokken, maar ze kon wel in Walibi blijven. Het spookhuis was even dicht. Het weer van Weer Online? Vanavond ontstaat er steeds meer bewolking met plaatselijk een bui. Morgen ook bewolkt met buien. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De familie van Jan G. uit Overasselt wordt met de dood bedreigd, maar krijgt nauwelijks steun van politie en gemeente, zegt een familielid tegen Omroep Gelderland. De familie zou al jaren geleden met Jan G. hebben gebroken, maar omdat ze dezelfde achternaam hebben, worden ze overal in meegesleurd, zeggen ze. De politie heeft in het kader van de IT-problemen bij Albert Heijn nog geen strafbaar feit kunnen ontdekken. De super zelf wil niet zeggen of er aangifte is gedaan van cybercrime en houdt het op een IT-incident. De winkels zijn wel open, maar de website en app liggen eruit. En ook kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grottenexpert na 27 uur gered uit een grot waar hij gistermiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. En ouders zijn boos op de makers van het grote Sinterklaasboek van Bol, meldt RTL. Daarin kunnen kinderen aangeven wat ze willen van Sinterklaas, maar het staat ook vol met smartphones. Ouders snappen er helemaal niks van, omdat kinderen juist minder op hun mobiel moeten zitten. Volgens experts kunnen ouders ook gewoon nee zeggen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voorwerp.

0: U luistert naar gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Met dollars koop je Russische diesel. Van die dollars koopt Poetin dan weer drones in Iran. En van de dollars waar hij dat mee heeft betaald, kan Iran dan weer raketten en zeemijnen kopen. Zo werkt het denk ik ongeveer. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. The Adventures of Stevie V. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Goedemiddag, dan wel goedenavond. Goedenavond als je de live uitzending hoort op maandagavond. Goedemiddag als de herhaling van woensdag plaatsgrijpt op dit radiostation. Je hebt ingeschakeld, afgestemd. Ja, afstemmen doe je tegenwoordig niet meer. Je hebt gekozen voor Ice Radio. Laten we het daarop houden. Geklikt op onze link op onze website www.iceradio.nl. En je bent bij mij uitgekomen. Mijn naam is Richard Vroeg. Ik presenteer gevonden voorwerpen. Ik ga eclectisch door mijn ontzettend grote muziekcollectie heen. Van hot naar her, van de 50's naar vandaag en misschien soms nog wel ouder. En dat gaat altijd een beetje thematisch. Straks gaan we even verder met de kettinglijst. Joop heeft een schakeltje aangeleverd. Die gaan we zometeen beluisteren. Tegeltjeswijsheid. Iets met passie. Misschien ook nog wel even onze gevonden voorwerpen playlist op Spotify raadplegen. Kortom, we gaan ons wel vermaken. So life. Eerst nog even terug naar de olie en de hebberigheid en het geld. The Clash en Rock the Cashbah.

Afgelopen zaterdag was ik op een bijeenkomst van gelijkgestemde autoliefhebbers. De Renault bijeenkomst. Ik heb zelf een bejaarde Renault 18, een goudkleurige. Zoek maar eens een keertje op internet. En daar rook het naar heavy, heavy fuel. De uitlaatgassen van 98 octaan benzine. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. Laten wij die zware brandstof maar eens gaan verbranden met Rammstein en benzeen.

Falco, Rock Me Amadeus, dames en heren, jongens, meisjes. Zometeen gaan we schakelen met Joop. Maar eerst even het schakeltje van de Flash in the Pan. Hey, Sint-Pieter.

0: Sint-Pieter van Flesh in the Pan. Eén ding is zeker, rock'n'roll komt niet voor de hemelpoort. Dames, heren, jongens, meisjes.
1: Ja.
0: Aan de andere kant van de lijn.
1: Daar is hij weer.
0: De verbinding in het oosten van het land. Niemand minder dan Joop.
1: Ja.
2: If radio DJ's have taught me anything about radio, it's that you gotta do two things. Turn it up and rip the knob off.
1: Nou, en dat doen wij dus natuurlijk hier, hè.
0: Precies.
1: Goedenavond en fijn dat we er weer zijn.
0: Ja, en, jij vooral, want ik was er al.
1: Ja, nou ja, precies. Weet je wat het is? Ik vond het zo moeilijk. Ik ben er 3 dagen mee aan het zoeken geweest om een mooi plaatje te vinden op die geweldige plaat Hey St. Peter.
0: Ja, dan ben je zo meteen ook toe aan het onthaasblokje.
1: Nou.
0: Maar daar komen we straks alweer op.
1: Daar komen we zo meteen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, je kunt de bel wel luiden voor het onthaasblokje.
0: Ja?
1: Want ik heb me daar toch een mooie plaat.
0: Snel even erbij pakken, de bel voor het onthaasblokje.
1: Ze staan er 1 keer in. Ken je deze nog? Ik zeg nog niks.
0: Ik wacht op het aha-moment.
1: Op het aha-moment. Komt van het album On Every Street. Dit zijn de Dire Straits.

0: vond je ervan?
1: Mooi.
0: Ken je hem al of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, dat verklaart waarom er geen belletje dan wel Hemelpoortbel ging, ging rinkelen.
0: Ja, dit is jeugdsentiment.
1: Oh.
0: Ja, 1991. Ah, sprinkle, sprinkle, sprinkle fairy dust.
1: Aan mij de eer om hier donderdag weer op door te borduren.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ik heb een donkerbruin vermoeden, maar dat ga ik nog niet verklappen.
0: Oké, okay. Dan gaan we daar gewoon keurig netjes op wachten.
1: Spreek ik je donderdag.
0: Bye bye.
1: Dag.
0: Hoi. Ice Radio.

I'm in love with my car. Ik zie in mijn schermpje dat er nog iets van audio achteraan komt, maar... Oeh. Een soort van naspel, denk ik. Queen was dit. Je zou het niet zeggen, maar ze waren het echt. I'm in love with my car. En hij beschrijft daar een hele snelle, blitzen, blinkende auto. Als je de mijne ziet. Ik denk dat de meeste mensen hem zouden hebben laten staan. Maar ja, jeugdsentiment.

0: Feel For You. Was een hit toen ik in de tweede van de middelbare school zat, sta ik mij net te bedenken. Zie je, hartje ouder dan mijn oudste zoon. I feel for you, I think I love you. Zometeen het ANP nieuws. Sterker nog, nu het ANP nieuws. En daarna nog een heel uur gevonden voorwerpen.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Chaos in de winkels van Albert Heijn. Volgens vakbond CNV komt dat door problemen met de computersystemen. Personeel moet de prijzen handmatig op de schappen plakken, omdat de digitale prijsbordjes niet meer werken. Vooral aanbiedingen afrekenen zorgt voor problemen. Het zou nog tot zeker morgenmiddag duren voor alles weer normaal werkt. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Volgens gezondheidsminister Herman zijn in dat stadium de waarnemingen namelijk nog niet goed genoeg. Gevolg is dat eventuele afwijkingen worden gemist of juist worden geregistreerd terwijl ze er niet zijn. Volgens Herman wordt gekeken naar alternatieven. In Groot-Brittannië wordt de beveiliging van prominenten opnieuw bekeken. Het gaat onder meer om de koninklijke familie en parlementsleden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken gaan er nu veel dingen mis. Aanleiding is de moord op politica Anne Widdecombe deze zomer. Een indringer zou haar thuis met een hamer hebben aangevallen. En Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. En Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

van gevonden voorwerpen is aangevangen. Straks even onthaast, even relax, even chillen met een rustige plaat. Ik heb al een hele mooie uitgezocht, maar er gaan er nog veel meer bij komen. Tegeltjeswijsheid, iets met passie. We gaan de tijd wel doorkomen, denk ik. We gaan alleen nu eerst even...

Een soort van meditatief moment in gevonden voorwerpen met drie rustige platen op rij. De eerste, die is van de Stylistics. We luiden de meditatiebel voor You Make Me Feel Brand New.

Het onthaagsblokje gevonden voorwerpen. Ice Cold Works. Dan heeft die man toch een mooie stem. Robert Ian McNabb, Little Girl Lost. Daarvoor hadden de Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. En daarvoor de Stylistics, You Make Me Feel Brand New. Gedoe bij de Albert Heijn. Zoals deels omdat ik een plaatje voor ze draai. De Shopping Trolley van Beth Orton.

0: De moraal van dit verhaal. Liefde is niets te koop. Daddy, buy me a girl. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zo live als een bananenstekker via iceradio.nl.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Het is tijd om even wat passie te draaien op dit radiostation. Bad Company. Behalve als het gaat om het bedrijven van de liefde.

Feels Like Heaven. Ik heb het al een paar keer over de gevonden voorwerpen playlist gehad. Op Spotify is een openbare playlist. Die heet Gevonden Voorwerpen. Staan inmiddels 1000 liedjes in. Zijn een beetje typisch de plaatjes die in dit radioprogramma voorbij hoort komen. En ik ga daar at random iets uithalen. Ik ga beginnen even met de dobbelstenen gooien. Oeh, daar is 11 uitgekomen. Dus we gaan 11 liedjes vooruit skippen in de lijst. En dan even kijken waar we op uit gaan komen. Oh, gezichtsherkenning. Dit is 1. Dit is 2. Babylon Zoo. 3. Sofietje. 4. The Rhythm of the Night. 5. Ghost of Love. Fiction Factory. Standing Outside a Broken Phone Booth with Money in My Hand. Was dat 5? Ik ben de tel kwijt. 6. The Sidewinder Sleeps Tonight. 7. Shaking the Tree. 8. Forever van Little Steven. 9. First Day of My Life. Never Never The Assembly. En dan gaat dit hem worden. Don't Worry About A Thing. Nummer 11.

0: Everything's Gonna Be Alright. Dat was weer handig gejat van Air on a G-String van Johann Sebastian Bach. En toen dacht ik, Air. Laten wij daar... neem me niet kwalijk, zelf even in haar lucht happen. Een klassieker bij draaien. We vormgeven bij klassiekers.
1: Deze plaats is legendarisch.
0: Dat wilde ik zeggen. In the air tonight.

weet niet of het een allereerste levensbehoefte is. Want dat zijn toch eten en drinken en lucht. Alhoewel, air natuurlijk weer wel. Maar dan ook nog wat muziek erbij. Dat maakt het leven een stuk draaglijker. Tot maandag, dag allemaal.

0: place to find. And there I'll celebrate. All in all, the summer.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat nog tot zeker morgenmiddag duren voor je weer normaal boodschappen kan doen bij Albert Heijn, zegt vakbond CNV. Dat zag vandaag vooral veel chaos in de winkels, omdat digitale prijsbordjes het niet deden door een grote IT-storing. Die zorgde er ook voor dat er niet besteld kon worden om boodschappen te laten bezorgen. Israël wil dat fans van Hapoel Beersheva gewoon naar Alkmaar mogen voor de wedstrijd tegen AZ in de Europa League donderdag. Ook moet een veiligheid gegarandeerd worden. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Vorig jaar liep het uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben gedaan op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij de vorige aanval op zaterdag vielen 13 doden. En in Den Haag zijn de Polifinario's uitgereikt, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen. De prijs in de categorie Engagement ging naar Lisa Osterman voor haar voorstelling De Baas. Bij Kleinkunst wonnen Jentel en de Boer met hun programma Rekhalzen. Zij herdachten vooraf in een lied de overleden cabaretière Paulien Cornelissen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt en kan een bui vallen. Morgen de hele dag bewolkt en buien. Het wordt 15 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Man in Hongkong.

Ik weet het, er is al een meer recenter album van Tame Impala uit. Maar dit is het album daarvoor. Slow Rush uit 2020. Zo ontzettend goed deze track. One More Year met die zwevende synthesizer. Dit dus. Heel goed, fijn. Nou goed, het is het tweede uurtje hier op Ice Radio. De zaterdag is begonnen. Dankjewel Tom Boon. Ik ga uurtje 2 doen. Een man in Hongkong. En uurtje 2, trekje 2, is deze.

Ik was zitten luisteren over Jay-Z en dat vond ik wel interessant. Ik ga gewoon even luisteren, het was een uurtje, dus dan ben je gauw mee klaar. En toen kwam ik tot ontdekken dat ik ontzettend veel tracks van hem toch echt wel kende. Terwijl als je dat maar vooraf had gevraagd, had ik misschien nou 5, 6 zo kunnen opnoemen. En het grappige is dat al zijn nummer 1 hits deed hij samen met allerlei dames. Onder andere Alicia Keys, zijn eigen vrouw, Mariah Carey en ook Rihanna. Dit was gewoon hemzelf, gewoon H to the Izzo met leuk verknipt verplakt. ABC van The Jacksons. Een goede track. Jay-Z, dat was hem hier op Ice Radio. En dan ga ik nu nog meer hip-hop doen. Iets nieuws van Q-Tip, MC Lyte en Mos Def.

Jaren 90 trip-hop waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. The Aloof, One Night Stand. Waanzinnig goed vind ik dit. Ik heb dat allemaal van ze in de kast staan gekocht in die periode dat je al dat soort albums kocht. Niet alleen de Massive Attack en de Porter's Head, maar goed, de Mojibas, noem maar op. Allemaal kocht je het. En allemaal gave muziek eigenlijk. Ook gave muziek. Gaan we helemaal naar Italië. Naar Ornella Vanoni met L'Appuntamento.

De stevige country rock, dat vind ik cool. Dat was de Cadillac 3 hier bij ons radio met Slow Rolling. En muziek die uitstekend past in de serie Landman. Heb je die gezien? Van Taylor Sheridan is dat met Billy Bob Thornton over olieboren. En die Taylor Sheridan die maakt heel veel coole series. Lioness vind ik ook heel goed, net klaar. Op Sky Showtime kan je dat kijken. Straks al die dingen kan je daar zien. Yellowstone was natuurlijk een bekende. Dutton Ranch. Allemaal goed. Allemaal gave dingen maakt. Ja, goed. Nou goed, dat was dat eventjes. Eventjes wat film- en tv-tips tussendoor. Orbital vind ik cool. Sleaford Mods vind ik cool. Gaan ze samenwerken. Dirty Red nog geiniger.

geloof niet dat ik moet zeggen wie dit album van Mavis Staples geproduceerd heeft. Het album heet Time Wait for No One. En natuurlijk Prince zat hierachter. Dit is de track Train hier bij Ice Radio. Hier moet ook een keer voor de gein het trekje Jaguar gaan. Nou, dat is bijna gewoon on-Mavis Staples-achtig. Dat is gewoon pure Prince, want de geilheid druipt daar gewoon vanaf. Goed, dan gaan we even met de jaren 80 classic Break My Stride. Dit is Matthew Wilder.

Ik denk dat DJ Richard ook wel kon waarderen. Kid & Play hier op Ice Radio. Echte old school hip-hop. Rolling with Kid & Play. Ik heb het ene album van ze in de kast staan. Erg geinig. Goed, even iets dit doen. OMD, Talking Loud and Clear. Eén laatste track van mij alweer deze ochtend.

zag dat ik net niet helemaal uitkwam met de tijd. Ik denk, nou, dan kan ik eventjes plaats maken van een heel klein kort nummertje. En dan ga je toch al gauw naar Little Richard of naar Fats Domino. En deze leuke track is I'm Walking van Fats. Dat was dus echt een hele laatste track van vanochtend. Ik ga ze ook overdragen naar halen. Maar zit klaar in de bovenkamer daar in Schalkwijk, Harlem, AA, DJ Res voor de Res Radio Show. Laatste track is een belofte die ik gedaan had toen ik Werewolves from London van Warren Zevon draaide. Dat was deze track, Kid Rock, All Summer Long. Zeker zit erin gebruikt. En die andere natuurlijk, Sweet Home Alabama. Veel plezier met Reds. Tot volgende week.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur, soft.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme,

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from

0: gotta hold on.
1: Ice Radio. Wij draaien wat we willen.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Alkmaar zwicht niet voor de eisen van Israël en staat geen uitsupporters toe bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva donderdag. Israëlische fans zijn niet welkom omdat er zorgen zijn over de veiligheid. Ook diplomatiek overleg kon daar niks aan veranderen. Vorig jaar liep het nog uit op rellen toen Ajax tegen een ploeg uit Israël speelde. Meta gaat zijn AI-brillen niet van de markt halen. De brillen met een camera worden ook wel gluurbrillen genoemd. Op de bril zit een lampje dat knippert als er gefilmd wordt, maar sommigen zetten dat stiekem uit. Volgens Meta grijpt het bedrijf dan in. Meta zegt dat er ook veel ophef was toen telefoons een camera kregen. De politie heeft twee mannen uit Hoorn en Amsterdam opgepakt. Ze zouden iets te maken hebben met een dodelijke schietpartij afgelopen juli in Nijmegen. Dat schrijft NH Nieuws. Het gebeurde tijdens de Vierdaagse feesten. Een man uit Rotterdam kwam toen om het leven. Die avond werd ook al iemand aangehouden, maar hij bleek er niks mee te maken te hebben. In Sint-Willebrord heeft een visser gisteren een schat uit het water gehaald, meldt Omroep Brabant. In zijn emmer zaten 16 horloges, een bril, oorbellen en een ketting. De visser belde de politie omdat hij het niet vertrouwde. Dat gevoel lijkt te kloppen, want de politie denkt dat de spullen gestolen zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht veel bewolking en hier en daar een enkele bui. Koud is het niet, het wordt tussen de 8 en 14 graden. Morgen ook bewolkt met kans op een bui, maar zacht, een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from